0: Dit was Willem van Reis met Op my knieë voor dit Elis Matron, Bitter Lekker en Thief met How do you do it. Binnekort sportnies, maar eers Ampie de Pre met N1.
1: SFM, jou weg,

0: Leanie May met Jy Speel Met Vuur en Arne Jordaan. As jy hier is, bring ons by ons seeverslag. Die IV vandag is 5, die watertemperatuur 14 grade Celsius. Sonsopkoms was 55 minute na 5 vanoggend, sonsondergang 40 minute na 6. Daglig vandag is 12 uur en 45 minute. Dit was hoogwater 16 minute na 3 vanoggend, laagwater vanoggend 15 minute na 9. Dan weer hoogwater 26 minute na 3 vanmiddag en laagwater vanaand 40 minute na 9. Die duininghoogte 2.1 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: 104.1 SFM.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Shotou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienershotou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
3: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
2: SFM.

0: 23 09 GNT is de laatste kans. Jij is alweer even weer eens. Goedemorgen, welkom van mijn Rico Aries. Humiditeit 78%, duipend zo 12 graden Celsius. En de huidige watertemperatuur is aan 13 graden Celsius. 5 minuten voor 5 weer die zon vanochtend opgekomen. Zonsondergang is dan zo 20 voor 7 vanavond. Hoog in die laagwaterkaart is die volgende hoogwater, so 26 na 3. Eerste laagwater was so paar minute gelede gewees, so 15 na 9. En die volgende laagwater is dan 20 voor 10 vanaand. 96 is die getykoeffisiënt, die in die middaguur daal die getykoeffisiënt tot so 94. Die dag wat dan eindig met die getykoeffisiënt van 92. Vandag is ook 'n uitstekende dag vir hengel, so die hengelaktiwiteitsvoorspelling vir vandag, 10de van Oktober 2026 is hoog. En nuwe maan is vandag, kwart maan verskyn oor 8 dae die 18de Oktober.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1

0: Wolf Wolf, ook dan vanavond in actie daar by Serval Boutique, Olive Estate, buite Oudtshoorn. Dis 10 Oktober 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met Hanro Liebenberg, Suid-Afrikaanse rugby speler, dan ook die gevierde jazzmusikant, gebore 10 Oktober, sou vandag 89 jaar oud gewees het, Jonas Gwangwa, wat het ook verjaar, en dan onder die bekendes wat ook nog verjaar is, die Suid-Afrikaanse muzieklegende Jonathan Badle, word 65 jaar oud, dan die rockster David Lee, sy 72ste verjaarsdag vier, so wat elkeen van ons luisteraars, wat ook dalk vandag een verjaarsdag vier, mag die nieuwe levensjaar vir julle goeie gezondheid, geluk en baie mooier in ringe bring, en geniet die bederf.
1: 90.1 104.1 SFM

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

The Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Goeienaand en welkom, dis Saterdag aand, is net na 6. My naam is Corey en ek kuier saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. Soos wat ons op Saterdag aande doen, iets ouds, iets niets, ietsie tussenin. En dan ook natuurlik 'n boeremusiekliekie of twee. Maar nou terug na musiek, hier is Joe F met Soen Jou.

0: Ons het begin met Dermot met Kennedy en Power Over Me. Ons geluister na Dr. Victor met Brille en Pille. En ons het nou net geluister na Sean Jacobs met Slipping Away. Is Marshmallow en Cameron Witham met Hollow.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jy is ingeskakel op SFN 90.1 en

0: Dit was The Mavericks met All You Ever Do Is Bring Me Down. Tyd nou om 'n bietjie hierdie stoel uit te kom en te beweeg. DJ Ilum met Diggity Diggity.
1: SFM, volgoed musiek. So.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF.

Dit was Dr. Hook met When You're In Love With A Beautiful Woman. Voor dit Ghost met Do You Believe, en voor die break ons geluister na Foreigner met Cold As Ice. Hier is ons sonder onderbroeke met Wat Wil Jy Hê?

Welkom terug. Ons het geluister na Benjamin Ingrosso met Look Who's Laughing Now. Goed, ons geluister na Victor Steele met Herinnering. En ons het net geluister na Ice Frehley met Hide Your Heart. Kom, ons gaan bykie Suid-Afrikaans. You know, Mies Watershed met Empty Space.

0: Suid-Afrikaner Nelvin met Break a Broken Heart, voordat UB40 met Cherry O' Baby en Legkaart met Terug in Tyd. Hier is Bon Jovi saam met Jelly Roll en Living Proof.
1: 104.1 SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.